Dames en heren, ja, dit was die klapsaf. Kom, misschien weer even een lekker aan de klap.

0: Hallo, ergens is kwam.
1: Jonas hoog laat holiday, elke maand trek hy die pay. As hy in die skadie sit, hou sy graag
2: zelf aan het spit. Mooi, ne?
1: Wie is bang
2: voor die spoor? Hulle speel en sing mooi.
1: Hulle speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi.

vandag, Here. Help ons, van ons gaan moet leer om dinge te laat gaan van ander mense. En help ons om ons fokus en ons oor reguit te hou. Is ons gebed vanoggend in Jesus naam. Amen. Amen. Amen. Vat gij julle sitplekke in.

As hy, dit was Guy Korsten met een liedjie van Heino en dit is La Montanara en die Afrikaanse weergawe van daar die liedjie. En dan wil ek net sê hartelik goeie middag en welkom aan die tovenaar, die wat tovenaar Gargamel daar op Radio Eendrag. Jan, ek is blij jy is ingeskakel en ek hoop jy geniet die muziek en die, algemene uitsending, en, ek weet nie hoekom hy die naam Gargamel gekies het nie, dit is ek dink, as ek reg onthou, een of ander tovenaar, daar iets met die Smurfs te doen, en dan het hy ook een kat gehad, Azrael was die kat gewees, en, ek wonder of Jan een kat het, daar waar hy woon, ek geloof so, hy is vol surprises elke dag. Kom ons stap aan, volgende, wat is op die tafel, Jim Croce is, in die liedje wat hy vir ons bring, is Time in a Bottle, 1973 se weergawe.

Was hy, die Angel of the Morning, een liekie wat vir Connie Francis aangebied, wat, ek wonder nogals, jy weet nou is ek nieuwsgierig om te weet, wat sou die resultaat gewees het, as Connie Francis die liekie aangevat het, en hom gesing het. Ek dink sy die rechte stem, ek dink hy sou waarskynlik een groot treffer gewees het. Maar in elk geval, ons stap aan met die program. En nou, ja, hierdie volgende ene is nou net weer een bewys, jy kan vrouwmense nie vertrou nie. Oeps, nou laat ek myself nou uit, ne. Nee, ek sê, ek het hulle so mooi gevaar, hierdie meisies van die groep LUV, moenie uitpraat nie, asseblief moenie uitpraat nie. En toe gaan hulle vragies en hulle maak een liekie van daai dag, ek onthou daai dag nog baie goed. You the greatest love, sê hulle. Dit is een Nederlandse meisiesgroep wat in die laat 1970s reeks treffers op die vasteland van Europa. Dit is Benelux, Duitsland, Switserland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, as ook in Suid-Afrika, Zimbabwe, Australië, Nieu-Zeeland, Canada, Mexico bekendheid verwerf het. Die oorspronkelijke lede was Patty Breard, Jose Hobie en Marga Scheide. In 1979 was LUV Hollandse grootste musiek uitvoerproduk.

geven. Ik zag tief van mijn hart vielen dank voor euch. Ich liebe!

Ja man, terwyl ek nou hierdie liedjie so sit en luister, ek weet nie hoekom nie sit ek nou hier en dink aan sjokolade, en nou water my mond ook, lekker slap, sjokolade, ek hou van daai heel neat sjokolade, man, ek moet nou op praat, maar nou water my mond. Nou weer bykie boeremuziek, ek speel my elke maandag aan so twee liedjies boeremuziek ook, onthou hierdie program is vir jonk en vir oud, en so ons speel ietsie in allemaal sy smaak. Die volgende ene is nou medley. Jy wacht, die medley het nou verdwijn. Ja, dit is. Nee, wacht so bykie. Nee, kom ons begin met Duitse wals van Nick Potgieter.

daar's net ook maar gehad, en dit was nou die Suikerbossie medley gewees, lekker daar gespeel, en interessant, dit is nogal een Duitse orkest, wat omgespeel het, ne? Nou wonder ek hoeveel van die luisteraars se eerste kar was een Volkswagen Kever, of soos ons het genoem het, een Vola. My eerste een wat ek self gekoop het, nogal was so groen 1968 model, en ek kan onthou, ek het nog self vir hom een volle R300 betaal, en maar ek moes daai geld by my pa leen. En dis ook om jou nie te doe precies, en dan ook nou die liekie, jou Vola. En na die advertentie luister ons weer na AI liekie, en hier liekie geskryf deur Gert, en Gert Jansen, maar hy plaas sy liekies onder die naam Iron and Grace. Ons gaan dan daarna luister, en sy liekie sy naam is Road Trip, en het spesiaal gevra of ek die liekie vanavond kan speel, en ek moet sê Gert, ek hou baie van hom. Juanita, precies eers met jou volg.

0: my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za. Daar is nie sagkoop nie.
1: Die Tiptrans groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaarvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Dit was gewees Crockett's Theme uit die TV-reeks en die rolprent Miami Vice. Volgende liedjie wat ek gaan speel is Trap om Papi van Butterflies for Rhea. Nou ek het vroeger gepraat van die vollas wat ons allemaal mee begin het, of meeste van ons mee begin het, en dit was ook een kwestie van Trap om Papi. Ek vertel net vir Jannie, ek het tydens my 10 jare het ek in die Kreer Wildtuin gaan werk, so bykie, elke vakantie vir die, so bykie sakgeld, en met die eindste volla vir my, was het 1300, en dan moes ek nou maar pak vir die, betek keer 6 weke, betek keer 4 weke, en dan is hy so zwaar gelaai, dat kyk, die berge, in die Oost-Transvaal was nogal, ding vir die ou volla om op te kom, en kan jy geloof, die tyd was die spoedbeperking, 80 kilometer per uur. Nou my volla was nog gemerk in myl, en ek het ook uitgewerk nie, maar goed, as ek nou 50 myl per uur rij, dan rij ek so 80 kilometer per uur. En dis, ek speel dan nou die liekie, Trap om Papi, en daarna, I My Lam, van Rhino Velvet, eers Trap om Papi, nou denk ek terug aan die volla van my, but I

Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my, Janie Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: een negatief ook dan. Ja. Negatief ook.
1: Nee, dat
0: is
1: positief.
0: Wat is het? Wat is het?
2: Ja, maar
0: hoor. Ik kan het wel los kopen. Nee. Assai. Oh, oh. Ik kan niet. Ik kan

Hallo julle, DJ Touch is hier, so skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle.

Virtual DJ. Nou ja, so die program vanavond ook tot die einde gekom. Baie dank dat jy saam geluister het. Julle hoor weer donderdag aan van my saam met Jannie op die program Gooi Milies. En dan vrijdag aan is ek weer met julle in Rudolfs program op spoed. Baie dankie en goeie nacht. Hou die blinkkant boe.

0: Genau, alle zwei vielleicht die Kijkers, raus. Was ist doch naar die Origins von die Lachte von die Five?
1: Terug bij die IG.
0: En al het is nie genoeg bier op hierdie tafelkie van ons eten. Het is een John Beer grasnaaier. Je weet, en
1: een
0: sombrero.
1: Als het dit nou sê? In een 10 second penalty.
0: Ja, wel, ons het verloor, dus dit is oké.
1: Ik zie wat je daar gedaan hebt.
0: Ja, letterlijk, die Red Bull in is nog een Ferrari kader, maar ons het helemaal vrede, maar bedoel niet, maar wel.
1: Het punt is te gebruiken.
0: Het punt is te gebruiken. Ja, ik denk, wat een reis, hè?
1: Ik was bekommerd dat het ook een vervelige reis zou uitdraaien. En ik weet niet erg hoe kom niet. Misschien maar het niet een sprint naweek of zoiets was, nie.
0: Ja.
1: En ja, dat was tamelijk actie geweest. Ons het ons nou saam gekyk en ons het die screens aangehad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dis ook hoekom. Kort het ons gesien, hier gaan een battle unfold en dan of die ouens spit net voor het of die battle het nooit gebeur nie. Maar ja, dit was vir my baie exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek denk die eerste draak opgelewe wat ons allemaal predict het, is weet ek het al hoor van 2 en 1 draai, dat we gaan 2 en maar ek nog nie van 4 en 1 draai.
1: Ja, nee, dat was...
0: Want, ek bedoel, dan onder die maanden het een beetje
1: ja, en
0: ze hebben die gras gerein.
1: Gras gesnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het eigenlijk, as jy vraag vir jou, Lewis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opblij. Is dit wel vir sy penalty was? Of ja, moes hy, of moes hy om net om...
0: Die paaikies die buik genoeg gereed.
1: Dit is hy, en is ook, dis ook hier die vannigste pad, nou die terug naar die baan te
0: doen. Nou, my vraag is, moet hy nou reg uit hierdie kant en dan die double uitlex corner vat, of kon hy maar ek gedoen het dat ek gezien het, en het afgeslek het, en die data sien, dat hy net hierdie gap re-establish, which is also fine.
1: Vir my moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie. Hoe verder jy vorentoe kan ry, hoe veiliger is, surely, right?
0: Precies.
1: En daai stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Dit is, en het voel iets vir my, ek dink ons sal nou een bietjie daar praat, maar, ek sê, dit was een bietjie van een chaos. Ja, en hoe die FIA-stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar gemaakt.
1: Dan vooral in die race, want ek het nie vir gesê dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 manne gelijm op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Maar nou wil ek ook net bysê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom.

Hartelike goeiemiddag, dit is Ludwig Venter hierso en ek saai uit op die program is amper vergeet ek my programname, dit is lekker treffers of wat my wereld kan jy nou meer. Ok, maar ek sê vir julle baie welkom, dankie dat julle ingeskakel is en ek glo ons gaan een lekker saamluister. Die program is 2,5 ure lang, so ek hou julle bezig tot 5:30 en ons het lekker luister muziek wat julle en allemaal gaan geniet en ek glo ten minste 2 of 4 of 7 of 9 van die liedjies wat gespeel word is een van jou groot gunstlinge. Dis goue treffers en ok, so ons gaan nie tyd mors nie, ons gaan afskop, waar is ons nou, kom ons skop af somme met Alphaville, dit is een Duitse synthgroep, wat in die 1980s gewild geword het, die stichterslede was hoofsanger Marianne Gold, dit is rechte naam is Hartwig Schierbaum, gebore 26 mei 1954 in Herford. Bernard Lloyd, rechte naam is Bernard Gosling, gebore op 2 juni 1960 in Engel, en dan Frank Mertens, rechte naam is Frank Sorgatz, gebore 26 oktober 1961, ook in Engel. Hulle behalve treffersluiste successe met solos, soos bijvoorbeeld Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set, and Dance With Me. Ons gaan na die twee van die luister. Die eerste ene is, Forever Young, en dan direct daarna Sounds Like a Melody, al twee van Alphaville.

Dennis Eastda, wat een baie gewilde Suid-Afrikaanse kunstenaar was, van Pieter Mellensburg. The Closest Thing to Crazy is een debiet enkelsnit van die sangeres Katie Melua, wat in Georgië gebore is. Dit verskyn op haar uiters suksesvolle album Call of the Search. Likie is geskryf as deel van een muziekblijspel met Men Who March Away en verskyn die eerste keer in 1995 op Mike Batt se album Arabesque. Ons luister na Katie Melua en The Closest Thing to Crazy.

Baie rustig het langer daar, Katie Melua en The Closest Thing to Crazy. Die Hollies, hulle was een baie gewilde groep, as een Britse pop-rock groep wat bekend gestaan het vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe van die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferlys in 1960 en dit was is die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as 'n Mersey Beat type groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepe van die vroege 1960s saam met die Rolling Stones wat nog nooit ontbind is nie en steeds optree. Ter erkenning van hulle prestaties is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. Ons luister na hulle en na twee van hulle grootes en die eerste een is natuurlijk I can't tell the bottom from the top. Ek weet nie wat is kop of wat is gat. En dan die ander ene is, he ain't heavy, he's my brother. Hy is nie swaar, hy is nie my swaar nie, hy is my broer. Of so iets, ne? Kom ons luister, Hollies.

Die Hollies, hulle het vir ons twee gegee, en die eerste ene was, eerste ene was, I can't tell the bottom from the top, en toe luister ons na, he ain't heavy, he's my brother. Ok, hierdie volgende dame, ek dink is laas week, of nee, die week voor het, die achtste omtrent, ongeveer die achtste, en sy oorlede, ook een legende in die muziekwereld, en ek praat van Bonnie Tyler. Sy was gebore as Gaynor Hopkins in Skewen, en dit is in Wallis. Sy en haar drie sisters het twee broers, het in een vierstapkamer in die municipale huis groot geword, met een pa wat op die koolmyne gewerk het. Haar ma was een huisvrou. Hulle was een diep christelike familie en sy het as kind in die kerkkoor begin optree, waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk begin werk in een kredenierswarewinkel en toe sy in 1969 tweede plek behaal het in die competitie, stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shireen Davis om te verhoed dat sy verwar word met Mary Hopkins, wat daar die tyd ook beroemd was. Ons luister na twee van Bonnie Tyler en dit is die eerste ene, gaan ons luister na Bitter Blue en dan Lost in France, twee van haar grootste treffers, al twee van daar. Hier kom sy, Bonnie Tyler.

Gewilde liekie daar, Jackie James, Take My Heart, It's Yours to Take. Ok, ons stap aan, ons kom, ene Patricia Loos, allemaal ken haar, en ons het allemaal haar, al haar programme gekyk, en haar op TV dopgehou, en sy is een bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice en sangeres, met haar kenmerkende langblonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is al in 1992 uitgereik. Sy het ook verskeie TV-programme soos die Toyota Top 20, Blonde Ambitie en Supersterre aangebied. Patricia is in Gauteng gebore, waar sy aan die hoërskool Monior gematrikuleer het. Was Sonja Herold, is dit nie wat sy ook hoofmeisie was nie, Sonja Herold? Ek verbeel my, ek het so iets gehoor, iewers. Sy is in Mei 2003 met Mark Whitfield getrouwd, ons allemaal onthou van Mark Whitfield, hy was die weerberugman, en ja, ook een hartebreker, die meisies was mal oor hom gewees. Sy is in 2003 met hom getrouwd, en hulle het een seun. Sy is in 2009 met kanker gediagnoseer, en as ek reg onthou was Patricia ook nogal sy kranige gymnas, en het op hoë vlakke daarin deelgeneem. Ons gaan luister na twee van haar liedjies. Patricia Loos doen vir ons, ek wil dankie sê, baie baie dankie, en dan ook Tango Rain, al twee van haar.

Patricia Loos, ek wil dankie sê, en Tango Rain, al twee van haar. Ok, Madonna, ek het nog nie veel van Madonna op hierdie program gespeel nie, en dit is nou al van 2016 af. En ja, hierdie ene is een klassiek van haar, Don't Cry For Me, Argentina. Sy is gebore Madonna Louise Ciccone, en geboor op 16 Augustus 1958. Sy is een Amerikaanse sangeres, liedjeskrywer, muziekvervaardiger en actrice. Sy staan bekend as die koningin van pop en word vereer vir haar voortdurende heruitvinding van haarself en haar veelzijdigheid op die gebiede van muziekproduksie, liefdes, liekies en visuele aanbiedings. Ja, sy is eindelijk baie controversieel en opspraakwekkend. Haar werk wat sociale, politiek, seksuele en godsdienstige thema's aanspreek, het beide omstredenheid en kritische lof ontlok. Sy word beskou as een van die invloedrykste muzikante in die geskiedenis. Sy het geslagsgrense en populaire muziek verbreek en deur haar loopbaan het sy beduidende sosio-kulturele impak gehad. Ons luister na Madonna, die liedjie is Don't Cry For Me.

Petula Clark met Eternally en ek noem het elke keer as ek haar speel, een vrou met een baie baie sterk stem daar. Ok, wie is nou op die draaitafel? Die Bachelors. Die Bachelors gaan ons nou vermaak en hulle was een gewilde muziekgroep. Hulle is afkomstig van Dublin, Ierland, maar hoofzakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkryk. Hulle het verskeie traditionele treffers gedurende die 1960s gehad, insluitend 8 top 10 enkelspel in die Verenigde Koninkryk tussen 1963 en 66. So is ook van die era toe muziek as een geheel gewild geraak het. Dit was in 1960s. Dit is wel die vroege 60s. Kom ons luister na die Bachelors en die liedjie I Wouldn't Trade You For The World.

The Bachelors, I wouldn't trade you for the world. Dit is een mooie ding om vir mysie te sê. Julle kan my maar die julle wereld gee. Ek sal jou nie daarvoor ruil nie, he? Jo, ok. Dit is een expressie van jou liefde. Die top van, die toppunt van wat liefde kan wees. The Honeycombs, hulle was een Engelse beatpopgroep wat in 1963 in Noord-London gestig is. En hulle was vooral bekend vir hulle treffer van 1964, Have I the Right, wat meer as 1 miljoen plate verkoop het. Die groep het Honey Lantry bome op hulle tromme gehad. En sy was een van slechts een paar vrouwelike tromspelers van daardie tyd. Ja, soos ek ook sê van Suzy Quatro, wat die basgitaar gespeel, was sekere instrumente wat jy kan vergelyk of een vrou mee kan associeer, maar tromme en basgitaar nie eintlik nie. Maar ons gaan luister na die Honeycombs se groot treffer en dit is Have I the Right?

0: dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerewaskartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

0: Jannie van Squa. En kom eens geef om een moerse klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, dat was in Australië getoerd. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijkt naar een kangaroo. Nou, jou en boy lopen samen door ons op die toer. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draaien om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou,